0: evenement zou spreken, leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl.
1: I will survive without you.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.
1: Radio Aalsmeer. Oké.
2: Zo.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

allemaal of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met de helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl.
1: Dokter, kunt u even komen? Ben uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: beste muziek voor in de middag.
1: Life is like a board game some of the time.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijk kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.
1: All right.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: We're going to dance. And have some fun.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Aalsmeer by night. Met Meindert.

0: De hele nacht lang. Narada Michael Walden. In dit geval samen met Patty Austin. Een plaat uit maart van 1985. Goedenavond.
1: Aalsmeer by Night.
0: Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Hier bij Radio Aalsmeer. Zoals elke donderdagavond. Vaste luisteraars weten het. We beginnen om 8 uur. We gaan tot 11 uur door.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit gebouw De Oude Veiling. De nieuwe studio. Nou, sinds september vorig jaar. Dus we zitten er al bijna weer 3/4 jaar. Helemaal gewend, helemaal ingewerkt. Alles doet het nog steeds. Dus alle kinderziektes zijn eruit. Dus nou, daar gaan we weer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Aalsmeer by Night. Vorige week hadden we veel titels met een dubbel woord erin. Bijvoorbeeld Waka Waka, bijvoorbeeld.
1: Aalsmeer by Night.
0: Of Maria Maria van Santana, bijvoorbeeld. Bam Bam van Camila Cabello. Samen met Ed Sheeran. Ja, hebben we ook voorbij horen komen. Down Down van Status Quo. Soldier Soldier van Captain Jack. Lolly Lolly van Wendy en Lisa. Ja, ik probeer ze allemaal een beetje boven water te krijgen. Even uit het hoofdje. Nou ja, vorige week dus titels met een dubbele titel. 2 keer hetzelfde woord in de titel. Ik dacht misschien, we zijn een week later. Misschien kunnen we nu 3 dubbele titels doen. Wat dacht je van Gimme Gimme Gimme? Zojuist nog van Narada Michael Walden. Wat dacht je van ABBA?

eerste twee platen, die hebben al zomaar dezelfde titel. Gimme, gimme, gimme. Bij de ene staat All Night Long, tussen haakjes erachter. En bij de ander A Man After Midnight. Narada Michael Waldron en Paddy Austin. Daar openden we dit uur Aalsmeer by Night mee. Met een plaat uit maart 1985. Met een top 10 hit. Kwam ook tot nummer 10 in de Nederlandse hitparade. En dit Gimme Gimme Gimme van ABBA is nog iets ouder. 6 jaar ouder zelfs. Kwam uit oktober 1979. En dat kwam toen tot nummer 2 in de hitparade. Net geen nummer 1 hit. En wat een toeval. Vorige week lieten we ABBA ook al voorbij komen met Ring Ring. Dat was dus een dubbele titel. Maar je hebt altijd baas boven baas. Want dit Gimme Gimme Gimme, dat is dus een driedubbele titel. Dus. En we hebben ook nog Money Money Money van ABBA. Dus misschien draaien we die ook nog een keer vanavond. Wie weet. Ja, niet alleen maar die driedubbele titels. De vaste onderdelen komen uiteraard voorbij. En nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Nou, deze is niet driedubbel, maar hebben we vorige week al voorbij laten komen. In de grootste hits met een dubbele titel, zo gezegd. Twee keer hetzelfde woord in de titel, Die Die. Je hoorde Shakira. Samen met Burna Boy. Afgelopen zondag vond in het MetLife Stadium in New Jersey de finale plaats van het WK voetbal. Die ging tussen Spanje en titelverdediger Argentinië. En voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi kende de finale een halftime show. Die daar uiteraard niet mochten ontbreken. Dat waren Shakira en Burna Boy. Ze waren immers de vertolkers van dit officiële FIFA-song van dit jaar. Die Die dus. Zij zongen zondag een korte versie van het nummer. Waarbij ze begeleid werden door de Ghetto Kids. Dat is een dansgroep uit Oeganda. Die je misschien nog kent uit de videoclip van het nummer Unforgettable van French Montana en Sway Lee. Voor Shakira, die in 2020 samen met de Jennifer Lopez ook al eens de halftime show van de Super Bowl mocht verzorgen, was dit WK een groot succes. Die Die zette de inmiddels 49-jarige zangeres terug op de wereldkaart. Zou je niet zeggen, 49 jaar. Afgelopen vrijdag stond het nummer Die Die voor de vierde week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. In totaal heeft Shakira nu 22 weken op nummer 1 gestaan in de top 40. En daarmee komt ze op gelijke hoogte met Madonna. Die overigens ook optrad tijdens de halftime show. Uit de hitparade van vandaag dus Shakira. Samen met Burna Boy en Die Die. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. Met zo dadelijk verderop in dit uur gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. We hebben zo dadelijk ook het disco duo. Even twee plaatjes uit de jaren 70 en of jaren 80. Waar we vroeger enorm op gedanst hebben. In de bar dancings en discotheken. En aan het eind van dit uur spelen we ook nog even een rondje Aalsmeerse popquiz. Daar ga ik je straks alles over vertellen, alles over uitleggen. Wordt weer leuk, deze radioversie van de Aalsmeerse popquiz. En ja, we moeten zo hier en daar ook nog even stilstaan bij wat overleden muzikanten. In de derde uur hebben we ook nog de verjaardagskalender. Kijken we even welke muzikanten, zangers en zangeressen jarig zijn vandaag. Maar afgelopen maand zijn er ook weer wat muzikanten ons komen te ontvallen. Dus daar gaan we straks ook nog even bij stilstaan. Dus. En we hebben een aantal muziektracks met drie dubbele titels. We hadden al Gimme Gimme Gimme. Nou, we kennen er nog wel een paar hoor. Zoals deze, gewoon van Nederlandse bodem. Rolf Sanchez bijvoorbeeld. Dit is Maas, Maas, Maas.

Twee platen van Nederlandse bodem. Met een driedubbele titel. De eerste was van Rolf Sanchez. Maas, Maas, Maas. Grote nummer 1 hit uit augustus 2020. Een jaartje of 6 bijna geleden. En zojuist hoorde je Roel van Velzen. Met Sing, Sing, Sing. En dat was een plaat uit november 2012. Kwam tot nummer 31. Was niet zo'n heel grote hit, maar goed. Leuk om vanavond weer eens voorbij te horen komen. Dus straks even een kijkje in de Nederlandse top 10. Maar ik heb er nog eentje gevonden hoor, met een dubbele titel. Destiny's Child grossiert er ook in. In No No No, maar ook in Bills, Bills, Bills.

0: Ja, Shakira en Burna Boy waren afgelopen zondag niet de enige wereldsterren die mochten optreden tijdens de halftime show. Er waren ook optredens van onder andere Madonna, Justin Bieber en Coldplay. En dat was nog niet alles, want ook de Muppets waren van de partij. En ook dus BTS. De halftime show duurde bij elkaar nog geen 12 minuten. Dus elke act had maar zo'n 2 minuten om zich te presenteren. En BTS deed dat bijvoorbeeld met een korte versie van hun internationale doorbraakhit Dynamite. Zoals je die zojuist hoorde. En ook Madonna greep met het nummer Music terug op een bekende hit. Maar Justin Bieber die durfde dan weer juist een onbekende en ingetogen nummer aan. Met Everything Hallelujah van zijn laatste album Swag. Nou ja, of de halftime show in 2030 een vervolg gaat krijgen, moeten we nog maar afwachten. Misschien was het allemaal wel een beetje te veel van het goede. 2 minuten per act was sowieso aan de korte kant. Waardoor het een behoorlijk ratje toe werd die toch al een beetje eenheid miste. Misschien zou de FIFA er beter aan doen om, net als bij de Super Bowl, de halftime show door 1 groep of artiest te laten verzorgen. Maar dat is weer niet aan mij natuurlijk. Je hoorde BTS en Dynamite. Afgelopen zondag tijdens de halftime show. Tijdens de finale van het WK voetbal. En daarvoor hoorde je trouwens nog Destiny's Child. Nummer Bills, Bills, Bills. 3 dubbele titel zo gezegd. Dat is een plaat uit juli 1999. Kwam toen tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. Aanstaande zondag is er weer een programma op de radio hier bij Radio Aalsmeer. Wat luistert naar de titel?
1: De Nederlandse top 10.
0: De Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst hoor je dus aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je de nummers 10 tot en met 1. Netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag weer dus een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer Benijd elke week even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Martin Garrix en Ed Sheeran met z'n tweetjes. Het nummer Repeat It. Bijna 10 jaar lang zag het er naar uit dat het nummer een van de best bewaarde muzikale geheimen ter wereld zal blijven. Martin Garrix en Ed Sheeran die namen de eerste versie van hun samenwerking namelijk al in 2016 op. De Nederlandse DJ en producer draaide de track die toen nog voluit Rewind Repeat It heette. Martin Garrix speelde hem destijds ook geregeld in zijn sets. Maar van een release leek het eigenlijk nooit te zullen komen. Er was jarenlang te veel gedoe tussen de platenlabels van beide artiesten. Waardoor het eigenlijk onmogelijk was om de track uit te brengen. Nou, inmiddels zijn we dus 10 jaar verder. En het is toch gelukt. De titel is wat ingekoord. Tot van Rewind, Repeat It naar kortweg Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran die kwamen 4 zondagen terug. Gezellig met z'n tweetjes. Gezamenlijk nieuw binnen op nummer 10. De week erop stegen ze 1 plekje naar nummer 9. En de afgelopen 3 weken bleven ze eigenlijk een beetje kamperen op die nummer 9. De vraag is, waar staan ze aanstaande zondag?

0: En dan nog een keer. Gaan we het even herhalen. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze stonden afgelopen weken vrij onderin in de Nederlandse top 10. De onderste regionen. Of misschien wordt er vooruitgang geboekt. Je weet het maar nooit. Nou ja, dat hoor je dan aanstaande zondag in een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Wel nu, het is tijd voor de disco duo. Even lekker dansen uit muziek uit de jaren 70 of 80 bijvoorbeeld. En aangezien we vanavond muziektitels hebben met drie dubbele titels. Een woord wat drie keer voorkomt in de muziektitel. Dachten we, nou voor de disco duo weet ik nog wel een paar plaatjes. Dus bij deze dus. Dansschoentjes aan, vetertjes gestrikt. Het is tijd voor het
1: disco duo deel 1.

0: schudden met die billen. Niks om je voor te schamen. Tenminste, shame, shame, shame. Het scheelt maar één letter met shake, shake, shake. Het disco duo van deze week. Ook daarin hoorde je platen met drie dubbele titels. Drie keer hetzelfde woord in de muziektitel. Disco duo deel 1 kwam van Shirley and Company. Shame, shame, shame. Uit februari 1975, grote nummer 1 hit van toen. En disco duo deel 2 komt van Casey and the Sunshine Band. Van een jaartje later, juli 1976. En dat heette Shake, Shake, Shake. Shake your booty. Straks in uur nummer 2 en uur nummer 3 van Aalsmeer Benijd. Meer muziektitels waarvan eigenlijk één woord drie keer in voorkomt. Tot zover. We hebben eigenlijk ook nog wel iemand te vermelden uit het disco-circuit. Die onlangs is overleden. Daar gaan we straks in het tweede uur wat aandacht aan besteden. Dus eerst is het tijd voor de Aalsmeerse popquiz. Elke week, nou niet, ja, toch, ja, wel elke week. Een enkele keer slaan we het een keer over, maar het is sporadisch, zoals dat heet. Ik denk dat 50 van de 52 weken in een jaar we de Aalsmeerse popquiz op de radio spelen. Het is een afgeleide van de entertainment showavond die eens in de zoveel tijd in de beach in Aalsmeer wordt gehouden. Daarin komen alle teams tezamen die denken heel veel kennis te hebben van de popmuziek van de afgelopen 60 jaar. Oude hits, nieuwe tracks, bepaalde thema's. En na de zomervakantie komt er wel weer een nieuwe editie. Tot die tijd spelen we elke week dus in Aalsmeer Benijd de Aalsmeerse popquiz op de radio. En meestal is dat met het thema 3 in 1. Dan draaien we drie platen. Dan laten we drie fragmenten horen. Met één overeenkomst. En om jou aan jou de taak om die overeenkomst te ontdekken, zullen we zeggen. Ga de platen niet aan of afkondigen. Het zou te veel verraden van de oplossing. Dus het is geheel aan jou en jouw parate hitkennis om de overeenkomst te ontdekken, zo zeggen. Wel nu, de eerste plaat staat klaar. En de tweede en de derde volgen daarna. Dus succes ermee. Pop quiz plaat.
1: Nummer

0: En dat waren ze, de drie fragmenten uit de Aalsmeerse popquiz. Drie platen, drie fragmenten eigenlijk, en één overeenkomst. En het heeft ook iets te maken met vorige week. Vorige week hadden we bijvoorbeeld Nelly Furtado en Turn Off the Light. En de dijk zat ertussen met Mag het licht uit. We zijn een week verder. Een week in de duisternis gezeten. En vandaag vragen we of het licht weer aan mag. We begonnen met een plaat van Belinda Carlisle uit november 1989. Kwam toen tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. Zij vroeg toen Leave a Light On. Tom Walker was de tweede plaat die je hoorde. Uit april 2018 kwam tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. En ook Tom Walker vroeg, net als Belinda Carlisle, Leave a Light On. En zojuist hoorde je Snelle met het gevoelige, mooie nummer in het Nederlands, Laat het licht aan. En dat was dus de overeenkomst. Vorige week moest het licht uit. Deze week vroegen we naar de oplossing om het licht aan te laten. Dus Belinda Carlisle, Tom Walker en Snelle, Leave a Light On, Laat het licht aan. Dat was de oplossing voor deze week van de Aalsmeerse popquiz.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night.

0: Zo, komt u even binnen met deze geweldige dance knijder. Armand van Helden hoorde je. En het heette My My My.
1: Half meer by night.
0: Is één keer My niet genoeg? Nee, vanavond niet. Van harte welkom bij Aalsmeer bij Night, jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Vorige week hadden we een hoop titels, muziektitels met een dubbele titel als het ware. Twee keer hetzelfde woord in de titel. We zijn een week verder en je hebt altijd baas boven baas. Kan altijd erger, dus deze week dachten we van, nou, laten we nu eens drie dubbele titels nemen. Waaronder deze dus van Armand van Helden, My My My.
1: Alles meer bij een night.
0: Vorige uur hadden we al Gimme Gimme Gimme bijvoorbeeld. Of Shame Shame Shame. Sing Sing Sing hadden we ook nog. En dit uur en het volgende uur hebben we vast nog wel andere leuke titeltjes wat drie keer in één komt.
1: Alles meer bij een night.
0: Zo gaan we nu bijvoorbeeld naar 1975. Dit is ook een leuk voorbeeld van hoe een woord drie keer voorkomt in de titel. Dit is Sailor en dit nummer heet

You're the Sailor. Een oud plaatje hoor. 51 jaar geleden dat dit in de hitparade stond. Het werd wel een grote hit. Het kwam tot nummer 2 in de hitparade. Van februari 1975. Sailor dus. En Girls, Girls, Girls. Ja, soms wordt het nog veel vaker gezongen. Maar ja, dan is de titel toch echt maar 3 keer Girls. Alhoewel, soms wordt het nog veel vaker gezongen, dan zit ik te denken. Maar, nou, een aantal voorbeelden komen ongetwijfeld nog voorbij. Vanavond veel muziektitels met 3 dubbele titels. 1 woord, 3 keer achter elkaar. Soms met komma, soms zonder. Maakt allemaal niet uit. We hebben ook minder goed nieuws. Muzikanten die zijn overleden de afgelopen tijd. Gaan we zo dadelijk nog wat aandacht aan besteden. We hebben ook nog de Top 40 Classic. Naar aanleiding van het programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. We hebben ook nog de muziekgeschiedenis. Even kijken wat er gebeurde in het verleden. Op 23 juli in de muziekindustrie. En aan het eind van dit uur hebben we ook nog oud en nieuw. Leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Dus dat allemaal later dit uur. Nu eerst gaan wij even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

Have you been long in the country? Country muziek. Heb je cowboy hoed op? Yeehaw! Dit was de nieuwste Amerikaanse country sensatie. Ze heet Stella Lefty. Ze is 23 jaar. Singer-songwriter uit Los Angeles. Ze is al een paar maanden razend populair op TikTok. Met haar track Thinking About You had ze in eigen land al een flinke viral te pakken. En dankzij de opvolger Boston, die je zojuist hoorde, heeft ze nu ook in Europa haar eerste succes. En als je goed kijkt bij de credits van Stella's top 40 debuut, zie je Noah Kahan's staan als een van de songschrijvers. Dat heeft alles te maken met het feit dat er een stukje uit zijn nummer 1 hit Stick Season uit 2023 door Stella wordt nagespeeld. Interpolatie heet dat officieel, de officiële term daarvoor. We lieten dat zo'n 6 weken geleden al eens aan je horen in het item Oud en Nieuw. Wat ook over een half uurtje weer te horen is in dit uur Aalsmeer bij Night. Een anderhalve week geleden, op zaterdag 11 juli was dat, stond Stella in Paradiso in Amsterdam in de bovenzaal voor een concert. Stella Lefty dus, nieuwe country sensatie uit Amerika. 23 jaar jong nog, dus nog een heel leven, een hele carrière voor zich. Dus. Uit de hitparade van vandaag, Stella Lefty dus, en het nummer heet Boston. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond met nu een treurig bericht, want de Amerikaanse soulzanger Jim Gilstrap is overleden. We kennen hem allemaal nog van deze nummer 1 hit Swing Your Daddy.

En zo stonden we al vingerknippend, zo gezegd, op dit liedje ooit op de dansvloer. Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Grote nummer 1 hit uit mei 1975. Maar helaas moeten wij melden dat afgelopen zaterdag 18 juli de Amerikaanse soulzanger Jim Gilstrap is overleden. Begin jaren 70 maakte hij deel uit van de groep Wonder Love, de begeleidingsgroep van Stevie Wonder. In die hoedanigheid zong hij bijvoorbeeld de eerste twee regels van de hit You Are the Sunshine of My Life. En later heeft hij ook bij talloze andere acts de backing vocals verzorgd. En zong hij samen met Blink Williams de begintune van de jaren 70 sitcom Good Times. Nou, in 1975 scoorde hij dus zelf een nummer 1 hit met dit Swing Your Daddy, wat je zojuist hoorde. Dat het in eigen land eigenlijk beduidend minder deed dan bij ons. En datzelfde jaar scoorde hij nog een tweede hit met de 5000 Volts cover I'm on Fire. Die bereikte hier in Nederland de 21ste plaats. Jim die laat echtgenote Gloria en verschillende kinderen en kleinkinderen achter. Hij is 79 jaar geworden.

Rodney Franklin. En het nummer heette The Groove. En ook bij deze hoort dit muziekje. Want vorige week woensdag is de Amerikaanse jazzpianist Rodney Franklin overleden. Ik maak een foutje. Het is zelfs de woensdag daarvoor. Hij is vooral bekend van zijn nagenoeg instrumentale nummer wat je zojuist hoorde, The Groove. Dat in de zomer van 1980 zijn enige hit werd en de 19e plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. In Engeland werd het nummer een nog grotere hit. Daar bereikte het de top 10 en ontketende het bovendien de dansrage, de freeze. Waarbij dansers tijdens de korte onderbrekingen in het nummer eventjes stokstijf stil bleven staan. En Rodney belandde een half jaar geleden, in december 2025, in het ziekenhuis. Waarna zijn familie een crowdfundactie opzette om zijn ziekenhuisrekeningen te kunnen betalen. Helaas is jazzpianist Rodney Franklin dus uiteindelijk overleden. Hij is 67 jaar geworden.

En ook bij dit nummer moeten we helaas dit instrumentale nummer nog even instarten. Je hoorde The Rubettes en You're the Reason Why. En dat heeft ook een treurige aanleiding, want de Britse gitarist en zanger Tony Forbes is overleden. Tony die scoorde tussen 1974 en 1976 zeven top 40 hits als lid van de groep The Rubettes. En van die zeven hits bereikte er zes de top 10. En zojuist hoorde je hun laatste hit You're the Reason Why, die in 1976 de top 3 bereikte. Het nummer werd door Tony gezongen, net als de latere tipnotering Baby I Know uit 1977. Tony die kampt al langer met een zwakke gezondheid. Uiteindelijk is hij 80 jaar geworden. Even drie overlijdensberichten achter elkaar. Amerikaanse soulzanger Jim Gilstrap, zaterdag 18 juli overleden. Amerikaanse jazzpianist Rodney Franklin, woensdag 8 juli overleden. En zojuist dus de vermelding van de Britse gitarist en zanger Tony Forbes van de Rubettes. Ik weet niet helemaal precies de juiste datum, maar nog maar kort geleden, vorige week. We gaan uit van 17 juli, de officiële overlijdensdatum. Drie keer treurig nieuws, zo gezegd. Ja, we moeten daar ook rekening mee houden bij Aalsmeer Benijd. Straks over een uurtje hebben we nog de verjaardagskalender. Die is altijd wat vrolijker. Dan kunnen we weer muzikanten, zangers en zangeressen feliciteren met hun verjaardag. Dus,

0: En daar had je er weer één. Een driedubbele titel. In dit geval van Robbie Williams. Hij scoorde in juni van het jaar 2006. Deze top 10 hit Sin kwam tot nummer 9 in de Nederlandse hitparade. Ja hoor, drie keer één woord in de muziektitel. Deze kunnen we ook weer afvinken, zo gezegd. We gaan even een kijkje nemen in een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden. Tussen 3 en 6 hier op Radio Waalsum. En dat is...
1: Top 40.
0: Hoe heet het?
1: Top 40.
2: Top 40 Classic.
0: Aha. Ja, morgenmiddag tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer zit Frank Bunnik er weer klaar voor. Voor een nieuwe editie van de Top 40 Classic. Elke week pakt Frank een bijna willekeurige hitlijst uit het archief. Kan putten uit 60 jaar top 40 lijsten. En de ene week doet hij een hele oude. De andere keer weer een redelijk recente. Morgenmiddag pakt hij bijvoorbeeld de lijst van 22 maart 2014. Dik 12 jaar geleden. Allemaal leuke nummers komen er weer voorbij. Even na drieën begint hij onderaan de lijst bij nummer 40. En even voor zessen hoopt hij uit te komen bij de nummer 1. En elke week in Aalsmeer benijd draaien wij alvast één van die 40 plaatjes. En die noemen we dan de...
3: Radio.

Je hoorde Klingon. Lekker instrumentaal nummertje. En het nummer heet Jubel, oftewel Jubel. Een van de 40 plaatjes die je vanavond al stiekem hoorde als sneak preview. Deze en 39 andere plaatjes. Morgen dus in de Top 40 Classic. Frank Bunnik. Vanaf 3 uur zit hij klaar met de Top 40 van 22 maart 2014. En hij heeft allerlei leuke oude fragmenten van de radio meegenomen. Die laat hij aan je horen. En het geheel is ook gewoon in de stijl van 2014. Alle jingletjes en vormgeving komt ook weer voorbij in die uitzending. Even over 3 uur begint hij bij nummer 40. Ik kan je vertellen, dat is die knijter van Derbs en Borges. De hit Tsunami. Stond toen al dik een half jaar in de lijst. Op weg naar de uitgang. De eerste plaat die je hoort morgen in de Top 40 Classic even over 3 uur. Voor de rest, van Nederlandse bodem komen Nielsen en Raccoon voorbij. En Oliver Heldens bijvoorbeeld. Maar ook muziek van Stromae, Imagine Dragons, Anouk, Chef Special, Shakira. Ja, samen met Rihanna, ken je dat nummer nog? Can't Remember to Forget You, komt morgen ook voorbij. U2, met muziek ook van Pharrell Williams, Avicii, Ed Sheeran, Eminem, samen met wederom Rihanna. Nou ja, de lijst is talloos. Morgen hoor je ze allemaal. De Top 40 van 22 maart 2014. In de Top 40 Classic met Frank Bunnik. Vanaf 3 uur hier op Radio Aalsmeer.

0: Ja hoor, ook deze kunnen we afvinken. Een muziektitel met drie keer hetzelfde woord achter elkaar. Je hoorde Sabrina Carpenter. Please, please, please heette de nummer. En daarmee stond hij ook op het lijstje van grote hits met een driedubbele titel, zo gezegd. Zo dadelijk in het derde uur in Aalsmeer by Night hebben we nog meer van dat soort grappige titels. Nu eerst is het tijd voor de muziekgeschiedenis. Excuus. Er kroop een kikker in mijn keel. Het is tijd voor de muziekgeschiedenis. Daarin nemen we de dag van vandaag.
1: Ja.
0: 23 juli is het vandaag. En wat gebeurde er op deze dag in het verleden in de muziekindustrie? Wel nu, we gaan terug naar het jaar 2011. Toen werd Amy Winehouse op 23 juli 2011 doodgevonden in haar woning in Londen. De Britse zangeres brak in 2003 in eigen land door met het album Frank. In 2006 verscheen haar tweede album Back to Black, waarmee de zangeres internationaal doorbrak. Begin 2007 scoorde ze met het nummer Rehab haar eerste hit in Nederland. Het nummer gaat over de weigering van Amy om zich op te laten nemen in een ontwenningskliniek om af te kicken van haar alcoholverslaving. Het nummer wordt eigenlijk exemplarisch voor de levenswijze van de zangeres. Zo wordt haar loopbaan meerdere keren overschaduwd door persoonlijke problemen en drank- en drugsmisbruik. In het jaar 2008 scoort ze haar grootste hit met het nummer Valerie. Op deze met producer Mark Ronson opgenomen cover van het nummer van de Zoetons scoort ze ook in Nederland een nummer 1 hit. Amy Winehouse is overleden aan een alcoholvergiftiging. Ze is 27 jaar geworden.

Amy Winehouse. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat zij doodgevonden werd in haar woning in Londen. Overleden aan een alcoholvergiftiging op de leeftijd van 27 jaar. En van 23 juli 2011 gaan we nu naar 23 juli 2009. Nederlandse zanger Waylon tekende op die dag als eerste Nederlandse artiest een contract bij het platenlabel Motown. Op het fameuze label verschijnt zijn eerste album getiteld Wicked Ways. Het album is geproduceerd door Martin Terreeve en Sasha Scarbeck, die eerder samenwerkte met James Morrison en Jason Mraz. Het album kwam via Universal bij Motown terecht. Volgens Motown-president Sylvia Roan heeft Waylon een exceptionele stem en is hij een uitstekende performer. Het album Wicked Ways haalt in het jaar 2010 goud. En van dit album worden de singles Wicked Ways, Hey en Happy Song op single uitgebracht.

0: van het album Wicked Ways, waar ook het gelijknamige singeltje op staat. En dit was The Happy Song, werd ook op single uitgebracht. En op 23 juli van het jaar 2009 tekende Waylon dus als eerste Nederlandse artiest een contract bij het platenlabel Motown. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Het is tijd voor wat vuurwerk, oud en nieuw. 3, 2, 1.
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. In oud en nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En voor de oude plaat gaan we terug naar het jaar 2023. Toen kwam de plaat uit. Hij was een paar maanden eerder, december 2022, al opgenomen. We hebben het over het nummer Rich Baby Daddy. Een nummer van de Canadese rapper Drake. Samen met die andere rapper, Sexy Red. En ook samen met de Amerikaanse singer-songwriter SZA. Komt van Drake's achtste studioalbum For All The Dogs. Wel nu, even de oude plaat in dit geval. Luister maar even naar dit geluid. Als oud in oud en nieuw draaien we straks de nieuwe plaat aansluitend. Gaan we eens even kijken wat er overeenkomt.

samen met Sexy Red en SZA. Het nummer heet Rich Baby Daddy. Als oude plaat in oud en nieuw. En dan de nieuwe plaat. En die komt van Roxy Dekker. En die nieuwe hit heet Superstar. En daarmee laat ze weer een heel andere kant van zichzelf horen. Ze gaat meer de R&B richting uit. En als je vindt dat de melodie bekend klinkt, dan ben je dus zeker niet de enige. Want veel mensen lieten al weten dat de Roxy's nieuwe hit best wel wat weg heeft van dit nummer. Wat je nog op de achtergrond hoort. Rich Baby Daddy van Drake, Sexy Red en SZA. Een officiële sample heeft ze in elk geval niet gebruikt. Maar de vibe en het ritme van beide tracks die hebben inderdaad aardig wat overeenkomsten. Superstar is inmiddels de 13e hit voor de 21-jarige Amsterdamse zangeres in de Nederlandse hitparade. Wel nu, oordeel zelf. Nu als nieuw. De nieuwe single van Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Oh yeah. Je hoorde de Broad. Nederlandse kwaliteit. Sing, sing, sing.
1: Alles meer bij Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer bij Night. Jouw Late Night Radio Show op de donderdagavond hier bij Radio Aalsmeer. Om 8 uur begonnen en om 11 uur houden we eigenlijk pas weer op.
1: Alles meer bij Night.
0: En vanavond hebben we hits met een driedubbele titel. Tenminste, niet de hele avond, maar zo door de playlist heen weven we zo af en toe eens een nummertje. En The Broads opende dit derde uur met Sing Sing Sing. Dat is een plaat uit oktober 1983. Kwam tot nummer 10 in de hitparade.
1: Alles meer bij een night.
0: The Broads die hadden daarna nog ook een leuke nummer met I Got Rhythm. Dat was een maandje 4 daarna. Werd dan weer niet zo'n grote hit, maar dit Sing Sing Sing, dat was eigenlijk wel een heel dansbaar nummer.
1: Alles meer bij een night.
0: En 3 keer hetzelfde woord. Sing, sing, sing. Gewoon even achter elkaar in één titel. Dus meer van dat soort titels nog de rest van deze donderdagavond. In elk geval in Aalsmeer bij Night. Dus straks de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En Bart doet ook een duit in het zakje. Welke plaat er straks bij dat verhaal hoort, dat hoor je zo dadelijk. Nu eerst Buster Poindexter. En hij heeft het, denk ik, warm. Want hij zingt het 3 keer. Dit is hard, hard, hard.

Buster Poindexter. En hij heeft het niet zomaar heet. Nee, hij heeft het zogenaamd heet. Zo zeggen. Hard was dat. Plaat uit augustus 1989 alweer. Kwam toen tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. En we schrijven hem bij in het lijstje met drie dubbele titels. Eén woord wat gewoon drie keer achter elkaar in de muziektitel genoemd wordt. We hadden al Mas van Rolf Sanchez. Shame van Shirley & Company. My van Armand van Helden. Gimme van ABBA. Bills van Destiny's Child. Please, Sabrina Carpenter. Sin van Robbie Williams. Shake van Casey and the Sunshine Band. Kan ik me ook nog herinneren. Dus, nou, zo zijn we lekker bezig. Lekker aan het voortborduren op dit thema. Later dit uur ook nog wel weer een paar van dat soort nummers. Waarvan één woord drie keer in de titel voorkomt. Dus. Dan dus zo dadelijk ook nog de verjaardagskalender. Welke muzikanten zijn er jarig vandaag? En nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: goed.
1: Bente, uit de hitparade van vandaag. Het nummer heet 3-2-1. De afgelopen maanden waren voor Bente behoorlijk hectisch. De 25-jarige zangeres uit Amsterdam, die voluit Bente Fokkens heet, scoorde meerdere grote hits achter elkaar. Ze scoorde hits met Kan je me zien? Haar allereerste doorbraak, debuutsingle. Hoe hou ik dit vast? Samen met Bluff was dat. Deed ze nog Hoogtevrees. Nummer dat ze solo deed. En daarna kwam nog Vervreemd. Wat ze samen met Kevin maakte. En het succes betekent dat Bente veel gevraagd wordt voor media optredens. En ze staat op een hoop festivals. Een flinke verandering in haar leven dus. En daardoor moest Bente een nieuwe balans vinden tussen privé, relatie en werk. En dat is waar de tekst van haar nieuwste hit 3-2-1 over gaat. En dan met name over het moment waarop gevoelens terugkomen als je iemand na een tijd weer ziet. Dit 3-2-1 is inmiddels Bente's vijfde hit. En komende tijd staat ze dus ook op diverse feesten en festivals. 1 augustus bij de Lokerse feesten bijvoorbeeld. Maar ook op Huntepop Festival, de Woerdense vakantieweek. Voor de rest treedt ze op in Rotterdam, Utrecht. En op 5 september staat ze live on the beach in Scheveningen. Op Appelpop in Tiel op 12 september bijvoorbeeld. Voor de rest gaat ze ook naar Zwolle. Naar Antwerpen zelfs. En in december staat ze een aantal malen in Amsterdam in Paradiso. De grote zaal dus. Gaat goed met Bente. Naar het nieuwe single 3-2-1 uit de hitparade van vandaag. Dan is het nu tijd voor Bart van Leeuwen, zijn plaat en zijn verhaal. Vanavond de hele tijd al muziektitels met 1 woord waarin dat 3 keer voortkomt. En Bart heeft gewoon ook een duit in het zakje gedaan. Ja, over welke plaat het gaat. Dat moet je dan zelf maar achter zien te komen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Je hebt van die mensen die altijd en overal het hoogste woord hebben. Die de goede dingen op het juiste moment weten te zeggen. Nou, zo iemand ben ik dus niet. Het lukt me bijna nooit om de juiste woorden te vinden. Het is sowieso 1 grote chaos in mijn hoofd, maar als ik alles...

Maar hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik doe niet eens meer mijn best om een volzin te formuleren. Ik hou me voortaan gewoon bij wat onschuldige woorden die geen mens pijn doen. Als ik praat, klinkt het net als het gebrabbel van een baby. Maar ja, zo kan tenminste niemand me betrappen op een leugen.

The Police en de do-do-do, de da-da-da. Was de plaat die hoorde bij het verhaal gelezen door Bart van Leeuwen. Dit nummer van de Police stamt alweer uit 1980. Het is ook alweer 46 jaar oud. Dus kwam van hun derde studie.

Studioalbum Zenyatta Mondatta. Volgens Sting gaat het nummer over de aantrekkingskracht van iets simpels en hoe sterk een simpel liedje kan zijn. En ja, geheel in de lijn van vanavond de drie dubbele titels, muziektitels met drie keer hetzelfde woord. Nou, de doe, de da. Ik vind het briljant gevonden door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor jouw bijdrage aan de avond in de vorm van de plaat en zijn verhaal. Bedankt aan deze aflevering en we hopen je volgende week donderdag weer terug te horen. Zo rond 10:15, tussen 10:15 en 10:30. Hier in Aalsmeer Benijd. Tot volgende week. Oh, heb ik weer. Dat was één mooie klap, zo gezegd. Maar daar komt iets heel anders uit. Goed. Ik ga even op zoek naar waar dat nummer is gebleven. De machtige muziekcomputers van Radio Aalsmeer, die hebben in één keer het hele nummer uit de computer gegooid. En het was er eentje met uiteraard een dubbele titel. Ik denk dat ik hem weer boven water heb weten te krijgen. Als ik nu op dit knopje druk, dan is hij weer terug. Ja, kan gebeuren op zo'n donderdagavond. Even een technisch mankementje, maar goed. We gaan weer verder met de rode draad. Muziektitels met drie keer hetzelfde woord erin.

0: Weer twee achter elkaar hoor. Hightech hoorde je. CCC. Waiting for you. Lekkere dansuitvoering van het nummer van Paul McCartney en Michael Jackson natuurlijk. Maar toch die drie woorden. Dezelfde woorden in één titel. En zojuist hoorde je De La Soul. Met Ring, Ring, Ring. Dat is ook een lekker plaatje uit mei 1991. Kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Net geen nummer 1 hit. Maar ook die hebben we op het lijstje gezet van drie dubbele titels, zo gezegd. En daar hadden we er meer van vanavond. Misschien straks nog een paar. Eerst is het tijd om even een dansje te doen. En dat doen we in...
1: Tandenpoets dansplaat.
0: Ja, Tandenpoets dansplaat. Altijd zo'n dansmomentje rond dit tijdstip. 2 uur geleden deden we Disco Duo. Dansen we altijd even op oude meuk, zo gezegd. Uit de jaren 70 en of jaren 80. En nu kijken we even wat er momenteel populair is op de dansvloeren. Op de diverse uitgaansgelegenheden. En dat doen we met een plaat van Bibi Rexha. Samen met Faithless. Nummer New Religion. Dat is een toch wel een opzwepende herbewerking, mogen we wel zeggen. Van de iconische dance track Insomnia uit 1995. Het nummer is afkomstig van Bibi's vierde album Dirty Blonde. Voor Bibi heeft de single een diepe persoonlijke betekenis. Ontstaan na een mentaal zware periode. Ze zegt, ik zat op een donkere plek en voelde me gevangen. Zo vertelde de zangeres over deze creatie New Religion. Ze zegt, het is mijn liefdesbrief aan de muziek. Aan de plek waar ik me weer vrij voelde. Voor deze nieuwe single dook ze in de hit Insomnia van de legendarische 90s crossover dance act Faithless. De Amerikaanse zangeres met Albanese roots is dolgelukkig dat ze elementen uit de iconische Faithless hit mocht gebruiken. En Faithless verleende gewoon alle medewerking. Tandenpoets dansplaat van deze week. Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

Michael Jackson en Leave Me Alone. Plaat uit maart 1989. Kwam tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. En afgelopen vrijdag stond de NPO de eerste aflevering van de nieuwe documentaire serie Michael Jackson, An American Tragedy uit. In tegenstelling tot de bioscoopfilm Michael, die inmiddels uitgegroeid is tot de succesvolste biopic uit de filmgeschiedenis, behandelt deze driedelige serie ook de beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tegen de entertainer. Michael Jackson, An American Tragedy, moet overigens niet verward worden met de Netflix-serie Michael Jackson, The Verdict. Die serie gaat puur en alleen over de rechtszaak tegen Michael Jackson in 2005. En in de eerste aflevering van Michael Jackson, An American Tragedy, kwam het vermeende misbruik overigens nog niet aan bod. Die ging juist over de periode tot 1993... waarin Michael van kindsterretje uitgroeide tot de grootste popster ter wereld. De aflevering eindigde met het grote interview van Oprah Winfrey. En in de tweede aflevering van morgenavond komen de beschuldigingen tegen Michael dan wel voor het eerst aan bod. Michael Jackson, An American Tragedy. Driedelige nieuwe documentaire, uitgezonden door de NPO. En uiteraard ook weer terug te zien en te bekijken via NPO Start. Dus zo dadelijk nog even de verjaardagskalender. Even kijken welke muzikanten er jarig zijn vandaag. Nu eerst Toontje Lager. Ik stond

0: heerlijk. Die classics uit de jaren 80. In dit geval de Nederlandse band Toontje Lager. En je hoorde Stiekem Gedanst. Maar daarbij hoort toch ook wel weer een verdrietig bericht. Want ja, het is alweer bijna een maand geleden. Maar 28 juni overleed de Nederlandse gitarist Gerard de Braconnier. Begin jaren 80 scoorde hij als lid van Toontje Lager 3 hits in de top 40. Hun laatste hit, hoorde je zojuist, Stiekem Gedanst, bereikte in 1983 de top 10. Enkele maanden na deze hit stapte Gerard uit de groep en werd zijn plaats ingenomen door Rob Winter. In 1987 richtte Gerard samen met Toontje Lager drummer Joost Witte de Kajoen en Zydeco groep Captain Gumbo op. En met deze groep scoorde hij in 1991 nog een klein hitje met Allons à Lafayette. Gerard was al langer ziek en wist dat hij niet meer beter zou worden. Hij is 70 jaar geworden. In memoriam, Gerard de Braconnier, gitarist van Toontje Lager. Ja, en daar waar verdrietige momenten gemeld moeten worden, kunnen we ook de vrolijke momenten vieren. En dat doen we in dit geval in de verjaardagskalender. Welke muzikanten zijn er jarig vandaag?
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Er zijn er nogal wat. En ik denk dat we er nog een aantal felicitaties gaan overhevelen, zogezegd. Naar Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Het is het programma wat hierna wordt uitgezonden. Straks na het nieuws van 11 uur. Met de beste easy listening. Soft soul, rock ballads en jazzy classics. Dat dus zo dadelijk. Eerst even de felicitaties aan Martin Gore. De toetsenist van Depeche Mode.

0: gingen even terug naar het jaar 1990. En we genoten even van de stilte, tenminste. Ik weet niet wanneer die was, maar... Enjoy the Silence. In maart 1990 kwam het tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. Ja, die Depeche Mode heeft nog aardig wat hits gehad in Nederland. People Are People bijvoorbeeld, Master and Servant. En natuurlijk het Just Can't Get Enough, die live uitvoering die je nog vaak in uitgaansgelegenheden hoort. En wij draaiden deze plaat van Depeche Mode omdat de toetsenist Martin Gore vandaag jarig is. Hij is 65 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. We hebben nog wel veel meer mensen, muzikanten, zangers en zangeressen te feliciteren. Maar daar hebben we gewoon geen tijd meer voor in Haalsmeer bij Nightland. Het programma is afgelopen. Past er allemaal niet meer in. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je er ook weer? Ja, ja, ja. Ah, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, tot zover deze uitzending. Ik zei het al, past er allemaal niet meer in. Barsten uit zijn voegen. Voor alle vaste onderdelen die elke week weer aan bod komen. Maar ook muzikaal gezien, alles volgepropt. En als rode draad, muziektitels. Waarvan één woord drie keer in die titel voorkomt. Dus... Straks in Aalsmeer Easy, na het nieuws van 11 uur, ook nog wel een paar van dat soort plaatjes. Dus. Ik wens je alvast een fijn weekend. Volgende week donderdag is Aalsmeer bij Night weer. Vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. En zet nu je radio niet uit, want straks dus Aalsmeer Easy.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.
4: Met Meindert van der Zwaard.
2: Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae of wat Nederlandstalig. Nou, daar zijn we mee begonnen, met Nederlandstalig. En ook een beetje in de lijn van de afgelopen 3 uur... waarin we heel veel muziektitels hebben laten horen. Met 1 woord wat 3 keer in de titel voorkomt. Nou, André Hazes staat ook op het lijstje. Een plaat uit oktober 1982 kwam tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. En dat was dus Amor, Amor, Amor. 3 keer hetzelfde woord in 1 muziektitel. Daar hebben we er nog wel meer van vanavond. Zo gaan we nu terug naar 1973 met Shirley Bassey. Dit is Never, Never, Never.

Was deze ook niet in het Frans verkrijgbaar? Grande, grande, grande. En dit was in elk geval de Engelse versie Never, Never, Never van Shirley Bassey. Drie keer dus Never in de titel. Was een plaat uit 1973. In juli van dat jaar kwam het tot nummer 15 in de Nederlandse hitparade. In Aalsmeer by Night, het voorprogramma van Aalsmeer Easy, hadden we ook al Destiny's Child met Bills, Bills, Bills uit 1999. Nou, Destiny's Child heeft nog zo'n nummer met drie keer hetzelfde woord in de titel. Dit is No, No.

Destiny's Child. Grossiert ook in muziektitels waarin een woord drie keer voorkomt. Eerder vanavond hoorde je al Bills, Bills, Bills. En nu dus No, No, No. Het was de allereerste hit in Nederland van Destiny's Child. In maart 1998 werd het gelijk een knaller. Kwam tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. En verder scoorden ze eigenlijk nog zo 10, 15 hits, denk ik wel, ondertussen. Get on the Bus, bijvoorbeeld. Bugaboo, Say My Name, Jumpin' Jumpin'. Independent Woman, I'm a Survivor, Bootylicious, Emotions. En vergeet ook de kerstsingle 8 Days of Christmas niet, die elk jaar rond december weer op de radio te horen is. Dus. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, deze van de Destiny's Child, die proppen we dan maar in het hokje Soft Soul. Kunnen we die ook weer afvinken voor vanavond. En voor de rest, nou ja, laten we nog een paar titeltjes doen. En dan gaan we straks over naar de verjaardagskalender. Gaan we nog wat muzikanten, zangers en zangeressen feliciteren met hun verjaardag vandaag. Op deze 23 juli. Dus, nou, nog één keer dan. Titeltje met één woord drie keer achter elkaar. Dit zijn de Birds. En dit is Turn, Turn, Turn.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Wij feliciteren Andy McKay, saxofonist van Roxy Music. Hij is vandaag 80 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Andy. Roxy Music scoorde natuurlijk vele hits in Nederland. Virginia Plain bijvoorbeeld. Love is the Drug. Dance Away. En Jealous Guy natuurlijk. More Than This. Noem er maar een paar. En dit Avalon kwam uit juni 1982. Kwam tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. Daarmee dus een grote hit in Nederland. En de saxofonist Andy McKay is vandaag jarig. Zijn 80 jaar, een van de oudste muzikanten die vandaag jarig zijn op deze 23e juli. Nog meer mensen? Jazeker. Zo feliciteren wij Janis Siegel. Zij is zangeres van de Manhattan Transfer. Zij is 74 jaar geworden vandaag. En we kennen Manhattan.

allerliefste. Samen met Ramses Shaffi en Lisbeth List. Het nummer heette Viver op zijn Frans en Laat me op zijn Nederlands. Het nummer heeft 2 keer in de Nederlandse hitparade gestaan. In de Nederlandse top 40. 1 keer in oktober van het jaar 2005. Toen stond het 5 weken in de lijst, kwam tot nummer 25. En 4 jaar later, nog eens een keer, in december van het jaar 2009. Toen werd het een iets grotere hit. Stond het wel korter in de top 40, 4 weken, maar kwam toen tot nummer 18. En Allerliefste is jarig. Allerliefste is eigenlijk een Nederlandse band uit Amsterdam. Maar die is vernoemd naar frontman Gerard Jan Allerliefste. Hij was de leadzanger en speelde gitaar in de band. En hij is dus jarig vandaag, Gerard Allerliefste. 62 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Gerard. En daarvoor hoorde je nog de Manhattan Transfer. Plaat uit oktober 1976. Grote hit van toen. Kwam toen tot nummer 5 in de hitparade. En die plaat draaiden we omdat de zangeres van Manhattan Transfer vandaag jarig is. Janice Siegel. 74 jaar geworden. Ik zit te denken, ja, Allerliefste. Dit was dan samen met Ramses Shaffi en Lisbeth List. Maar Allerliefste heeft natuurlijk ook samen met Paul de Leeuw nog een hele mooie single gemaakt. En die is eigenlijk ook tweetalig. Dus misschien, ja, ik denk dat we daar nog wel even tijd voor hebben om ook die even aan je te laten horen. Een mooi verhaal, oftewel une belle histoire.

In Aalsmeer Easy hoor je bekende en minder bekende platen. En misschien was dit een minder bekende plaat. Kan zomaar. Dit was Rock On van de jarige David Essex. Vandaag is David 79 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wij feliciteerden ook de drummer van Backman Turner en Overdrive, Blair Farrington. Hij is 76 jaar geworden.

Ezio. Ja, dat is een hele, rare naam, wil ik niet zeggen. Want je hebt genoeg rare namen, tenminste. Mag je niet zo betitelen, maar iedereen, zijn naam is vrijwel uniek. Tizio is een Zweedse zangeres. Ze is een halfzus van Nene Cherry. Ze hebben dezelfde biologische vader. Maar Nene Cherry is opgevoed door haar stiefvader Don Cherry. En Tizio werd geboren in Stockholm. Haar vader was percussionist. Die kwam uit Sierra Leone. En haar moeder was een Zweedse danslerares. En aangespoord door haar halfzus Nene Cherry besloot Tizio een carrière in de muziek te beginnen. En in 1990 kwamen haar eerste singles uit. En die singles die maakten haar een bekende soulzangeres in Zweden. En met het album genaamd Tizio schoos richting de R&B en de pop, zo gezegd. En internationale bekendheid kreeg ze in het jaar 2001... toen haar album Come Along uitkwam. En de gelijknamige single die je zojuist hoorde werd in verschillende landen een hit, waaronder Nederland. En dat album werd geproduceerd door Peter Svensson, die ook gitarist en producer was bij The Cardigans bijvoorbeeld. En Tizio is het. Al die namen. Ze is vandaag jarig. Ze is 59 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En we feliciteren tot slot nog even de toetsenist van Simply Red. Dat is Tim Kellett. Hij is 62 jaar geworden. Ja, ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Ik heb het zelf op de verjaardagskalender geschreven. Maar het is zo druk op het vakje van 23 juli. Dus het moest een beetje klein, een beetje priegelend opgeschreven worden.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Nou, de toetsenist van Simply Red, Tim Kellett, is vandaag 62 jaar geworden. Je hoorde Simply Red met het nummer For Your Babies. Voor de rest feliciteren we nog Slash, terwijl Saul Hudson, gitarist van Guns N' Roses, 61 jaar geworden. De zanger van Color Me Bad, Sam Waters, 56. De gitarist van Live, Chet Gracie, 55 jaar. En Nederlandse zanger Tim Akkerman, vroeger leadzanger van Direct, 46 jaar geworden. We hebben vanavond al muziek gedraaid van Destiny's Child. Ook niet helemaal zonder reden. Maar ook omdat Michelle Williams, een van de drie zangeressen na Kelly Rowland en Beyoncé Knowles. Michelle Williams is 46 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. En tot zover Hans Meer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Ja, we hebben nog wel wat andere mensen te feliciteren, maar die hebben niet veel te brokkelen in de muziekwereld. Woody Harrelson, Amerikaanse acteur bijvoorbeeld, 65 jaar geworden. Monica Lewinsky, ze viert het met een sigaar. De ex-vriendin van Bill Clinton, 53 jaar geworden. Collega Jan Joost van Gangelen, sportpresentator bij ESPN, 52 jaar. En de Engelse acteur Daniel Radcliffe, oftewel Harry Potter, 37 jaar geworden. En we feliciteren ook nog vriend en collega DJ Dennis Ruijer. Tegenwoordig nog steeds werkzaam bij 538. Hij is 54 jaar geworden. Dennis, van harte. En tot zover. Ja, we zitten al zwaar in de overuren. Het is al lang en breed vrijdag geworden. We gaan afsluiten. Tot zover Aalsmeer Easy. Volgende week doen we het allemaal weer netjes op een rijtje. Eerst al vanaf 8 uur met Aalsmeer Benijd. En ook volgende week weer een nieuwe aflevering van Aalsmeer Easy vanaf 11 uur. Ik wens je een fijn weekend. Het wordt steeds beter weer, dus geniet daarvan. Ga wat leuks doen. En ik hoop je dan volgende week donderdag weer aan het toestel aan te treffen vanaf 11 uur voor een nieuwe aflevering van
2: Aalsmeer Easy.
0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van drie journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. En het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.